0: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewe. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
1: Experience quality service with Miko Honda Tiger Valley. Our new vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mikortigerberg or contact us on 021 910 8300 and book a test drive today. Mikor Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
2: Oktober maand is Builders Hasendal Kuilsrivier se eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.

0: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meer, joh, hy nie fijn, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raf raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Thuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stanley's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke thuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 mohiri saus bring daai egte braai smaak terug. Wenne vir Saterdag braais. Moekse se pap en wors tomato roulisse, 500 mohiri die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomatie smaak. Met liefde thuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte thuisgemaakte geur vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
2: Right, moving along swiftly with the 80s. If we talk about disco music from the 80s, dance pop is the what they like to refer to it as, a dance pop type music. Then the name Lips Incorporated comes to mind, and the song Funky Town.

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Panikaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarctica. Welkom bij jouw stasie.
2: Jouw stasie.

het is hartelijk een goedemorgen jou. Baie welkom. Hier is je ingeschakeld bij Harties FM. Wat uitsaai hier vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Goedemorgen, welkom in jou. Dit is tijd voor Huiswaard Samadijn. Ook welkom terzelfde tijd aan die luisteraars van jouw statie. Daar in Brackenfell, het Samkeur. En die luisteraars van Riebeek Vallei Radio. Wat ook ingeschakeld is vanuit Riebeek West in die Westkap.

Frans, goedemorgen, Joop, maar welkom. En was het vanmorgen bij interessante onderhoud. Binnen een minuut van nou af gaan ons met Dozie gesels. En hij gaat een beetje met ons praten over hierdie eerstkomende donderdag. Se Kwela Harties Makiti. Wat plaasvind hier bij Villa Paradiso. Maar van Harties FM ook deel is. Die media borgers vir die groot geleentheid. Ons gaan een beetje met Dozie gesels oor sy betrokkenheid bij die feest zelf. En een beetje weer indelf in sy loopbaan en leven. So bly geskakel daarvoor. Dis binnen een paar minuten van nou af. Ons gaan net vinnig vir jou vertel vanmiddag in die program. Die verkeer is volgende. Dan ons volgende bydra is om 5:00. Ons het nie kwart voor 5 woorddraai nie, maak het een note daarvan. Ook nie al 5:00 as gevolg van die indiepte onderhoud wat ons het. En dan het ons teen 5:00 se kant vanmiddag weer vir jou nuus in Afrikaans. En dan na jou streeks weer hier op jou gunsteling radiostasie.

nee, dit is verseker die enigste gooi rolbal toernooi in die wêreld. Dit kan ek oom beloof. Yes, ja, om kort, gooi so plus minus 25 jaar terug het een paar pelle maar by mekaar gekom en hulle het eindelijk nie oor naam gehad nie, hulle het sommer net begin saam barra en saam keir en hulle wil in eiendomme koop en investeer daarin. Dit het op die einde van die dag nooit gerealiseer nie en daar het die behoefte toegekom in die gemeenskap om vir mense wat mag ondersteuning en geld en goeders nodig het en hulle toe begin projekte en goed hou om mense te help oor jare en goeders en enig het iemand vir hulle gevra, maar wat is julle organisatie se naam, en op daai stadium het hulle nog nie een naam gehad nie en toe sê die ene sommer nie is gooi weet. En van de half is het stand wel bekend as gooi en so met die jare was die ouderdomsbeperking van 60 in die organisatie so, daar het maar nie veel kom en vervang, en baie van die ouwergooiers is nog daar waar die fondaties geleid vir ons om op te bou en so. Maar ja, gooi doen baie vir Ficksburg in ons gemeenskap, in ons plaaslike gemeenskap. Ons het al die jare baie ouwens gehelp

Bosman traps a bicycle op grond pad tot bij jou. Geef voor jou een briefie met de roilen toegevouw. Eén ding is verzeker, het is nog maar voor jou. In de Ossebaanse osse is lang al dood. In de donkigaanse thuis is zo glad zoals boter op brood. Eén ding is verzeker, het is nog maar voor jou. Eén ding is verzekerd.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzeker ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons tog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.